Hobbitjeet sa spengufik cel, maar jenda kun je niet cel. Hobbitjeet sa spengufik cel, de schiegelen nemen. Naar de jolie tos nemt in cel, de gelang kel hazi schiek cel. Zo raad voelt schen kel kiet cel, zo schabolt dan een uit.

locomotive, locomotive, me, ma chaise. De loco Niagara vies à chaise. En ik kon nooit op deze hier, dat is zo'n jeffe les, leg eens perfecte.